0: hituke emme fummenu dudum bonete nenge etam yusase
1: mihar e karunae e aadehen nete bonefa ahareng ekeni kollaf hingat